0: 103.8, Noord-Overijssel 106.8 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En tot zover het nieuws. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

bergen. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

0: tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En tot zover het nieuws.
2: Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

Bergen. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En tot zover het nieuws. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

0: Bergen. Vanaf knooppunt Kunnenberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it. Hey,

zijn de headlines uit het nieuws. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer en gratis fietsjes.

Op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Ja, je kent het uiteraard. Komt dus van The Man Comes Around 2002 van Johnny Cash. Het nummer Hurt. Ja, wat ik jammer vind aan het einde is dat het toch uiteindelijk gaat vervormen. De bedoeling is dat het telkens harder wordt. Maar ja, als je dat op een radiostation draait, dan verandert er niks. Want alles is daar over het algemeen even hard. Maar het is wel indrukwekkend. En ik zou zeker ook adviseren om die videoclip eens te bekijken op YouTube. Want het won een MTV Video Music Award in 2003 voor beste cinematografie. Goed, muziekvrienden, we doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuw album. Daarvoor draaiden we nog nummer 14 uit die top 40 Part-Time Lover van Stevie Wonder, waar die werd bijgestaan op het nummer door Philip Bailey van Earth, Wind and Fire en Luther Vandross en zijn ex-vrouw Sarita Wright. Dan nu muziek van een progressieve rockband uit Delft, waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 1977 zanger is. Het gaat hier om de groep Elquin. De band wordt opgericht in 1971 door studenten van de Technische Hogeschool in Delft. Het eerste album van Elquin verscheen in 1972 en heet Marks. De opvolger het jaar erop is Mountain Queen. Op deze LP staan lang uitgesponnen nummers. De band wil meer directere rocksongs maken en daarom wordt de Amsterdamse zanger Michel van Dijk vanaf 1 oktober 1974 de zanger bij de band. Hij zong in de jaren 60 bij Le Baroque. Daarna sluit hij zich aan bij Exception. Michel van Dijk blijft tot 1977 de zanger van Elquin. In dat jaar was het muzikale klimaat namelijk helemaal omgeslagen. Progressieve rock was uit en punk was de nieuwe mode. Gitarist en belangrijkste componist Ferdinand Bakker en drummer Job Tarenskane richtten de new wave band The Meteors op. En daarmee was definitief een einde gekomen aan Elquin. In november 1997 komt de groep in de originele samenstelling weer bij elkaar voor een tournee door ons land. En sinds 2003 treedt Elquin weer op en heeft de groep enkele albums gemaakt. Maar in 2011 geeft de band hun laatste concert in het cultureel podiumboerderij in Zoetermeer. Oud-Elquin-leden Michel van Dijk en Ferdinand Bakker spelen nu nog steeds samen onder de naam Lone. Terug nu naar 1975 en het Elquin-album Nobody Can Wait Forever met zanger Michel van Dijk. Elquin heeft nooit een hit gehad in Nederland, maar van deze plaat komt de single Wheelchair Groupie. Het staat in 1975 3 weken in de tipparade.

0: Wheelchair Groupie van de band Elquin uit 1975 van een album Nobody Can Wait Forever. Het werd uiteindelijk een single, het stond 3 weken in de tipperaden. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 7.
0: Rick James kennen we misschien de beste van Super Freak, maar dit mocht er ook zijn hoor, zeker. Nummer Glow. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. En tot zover het nieuws. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Met de uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt

0: Pakket op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

0: zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in Klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, dames en heren, jongens en meisjes, opa's en oma's en iedereen die zijn sok nog aan heeft. Welkom bij Streektaal op zondag hier bij DNO Media. En ik ben Wim Oegies, een gids in deze muzikale landschap van dialect, drama en dolle pret. En achter het mengpaneel zit Klaas Jonkman, de man die meer schoen bediende dan de gemiddelde keukenkasten. Klaas, ook weer welkom. Vandaag hoor je liedjes in de taal die hun oma nog sprak. Of er spreuken hef en hun buurman nog mompelt en die zelf stiekem zingt onder de douche. Dat kan natuurlijk zomaar. Van romantiek tot roddel, van trommelslager tot pien in dak. We hebben het allemaal. En ja, er zit ook weer een humoristisch verhaal tussen. Dus zet een kunstgebitte maar hem vast en onder koffie ook maar hem stevig vast. En leun maar achterover, laat de afwas staan en geniet van de muziek. Die klinkt zoals weepraat, met een beat die sjeu, een beat die sentiment en een klein flinke, klein scheutje gezelligheid. Strikt al op zondag, waar de muziek niet alleen klinkt, maar ook klaart. Het kraakt en knipoogt. En vandaag beginnen we met de splinternieuwe nummer, beste luisteraars, van Alvy Kroeze. En Alvy is natuurlijk een old gediende, ja, we trappen vandaag dus af met een gloedlijn nummer. En dit is eigenlijk een muzikale reis langs de IJssel, waar we waar het water verhaal fluistert en de melodie met deint. Alvy Kroeze over de IJssel.

Wat een fantastisch mooi lied van Alwie Kroeze. Dat is echt, hij zingt, hij laat ons echt een metgediend met een soort muzikale reis langs de IJssel. We gaan verder met Fenne Toening. Ik had er nog niet van gehoord, maar ze stuurde mij een mailtje van ik heb een nummer gemaakt. En ik heb dus hier me luisterd en ik denk, ja, dat is hartstikke goed geschikt voor ons streektaalprogramma. Iedere zondag binnen wij er van 9 tot 10 uur. En samen met Klaas maken wij dit programma bij DNO Media. We gaan luisteren naar Fenne Toening. Als de avond valt en de stilte komt, neemt Fenne Toening ons mee in een dromerig lied vol verlang en zachte klank.

Nou, niks te vullen zegt als ik zeg van wat een prachtig lied. En als tienjarig meisje stond ze al als de stem van Enschede te zingen, zeg maar. En ze heeft ook middenhanden dan aan de Voice Kids van RTL 4. En ze zingt zowel in het dialect als in het Engels en het Nederlands. Fenne Toenik onthoudt die namen. We gaan naar Hanneke Hiddink en Ben Schreurs. En die gaan voor ons zingen een levenslied. Het duurt wat langer, duurt vier minuten. En duet dat recht uit het hart komt. Hanneke en Ben bezingen het leven. Het leed en de liefde met een kracht die je raakt.

0: Ping Ping Ping Ping, Hanneke Hiddink en Ben Schreurs. Die zong een prachtig levenslied, zeg maar. Het ging over leed en liefde. En hij goed geluisterd en kwam het niet zo goed uit natuurlijk. Maar goed, dat is ook zo leuk aan streektaal. En zeker als je dan in hun eigen taal wordt toe zung, zeg maar. En dat kan natuurlijk... Het is eigenlijk allemaal Neder-Saksisch, luisteraars. Hè? Goed, we gaan... ik kreeg van de week prachtig mooi mail binnen van een goede luisteraar. Die zegt, ik heb heel veel nummers van Gerard Rutger Buysman. Nou, daar ben ik natuurlijk altijd in geïnteresseerd. Hartelijk dank nog, Jan, voor de bijdrage. Meer als 2 uur muziek kreeg ik allemaal van Gerard Rutger Buysman. Ik heb er 1 liedje gedaald, want Gerard Rutger die is helaas niet meer onder ons. En hij had een prachtig mooie band en hij heeft heel veel mooie dingen gedaan, ook op het toneel. Hij was goed geschoold. We gaan nu luisteren naar het nummer Verkering. Verliefdheid in zijn puurste vorm. Gerard Rutger Buysman brengt een vrolijk nummer over de eerste kriebels en de spanning van de verkering.
1: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?
2: Janna's moeder en vatun, Janna's kat, waarom dat? Doof voor Janna's harte wensen, geef mij rensen. Blijf tol de mensen en geen reden, geef ze op. Schijf het anders in de kop. Tol de mensen is wat vinnig en braafzinnig. En zo holt ze van mijn ander, die bestemd bent de een verdaander. En dat dat mij zo'n verdriet, hoe soms niet. En dat dat mij zo'n verdriet, hoe soms niet.

geur. Jannes vader maakte er in het eerst niks van, beste man. Maar doet arme kind zo treurde, doe gebeurde dat hij het bespeurde. Moeder, zei hij nogal grof, wat val je mij lelijk af? Was zo'n moeder er soms tegen dat je mee kreeg? En ik zeg hoe daarom vrouwen, laat de vogel u te kouwen. In het reine liefde licht, dat is plicht. In het reine liefde licht, dat is plicht. Waarom mag hij niet meer?

Lion, wie ze bek, wie ze gek. Eerst hij liefde tung werk, dan kun je merken of een sterke liefde voor het leven is. En hij slaat de planken mis. Een verstaand staat al bedommerd in de lommerd. Ja, nou zal er in zijn kring, laat ze in zijn arm vliegen. Al dat weigeren dat mij zeer op de beer. Al dat weigeren dat mij zeer al de beer. Waarom mag hij niet met

0: Ja, de moeder is de moeder, zingen ze in Steenwijk natuurlijk. En moeder is er niet voor. Ja, misschien de vrouw, ik weet niet hoor. Maar het is wel een heel mooie zang van Gerard Rutger Buysman. Het ging over verkering. Ja, luisteraars, ik ben nogal een grote fan van Jan Spolling. Ik heb ook al zijn boeken. Hij heeft er nogal wat uitgebracht, namelijk vaderschap, troost voor kerels, ook voor vrouwen die wat een gedoe kunnen minder. Nou ja, zo kan ik wel een half uur die deur gaan. Maar verschrikkelijk veel dan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, iedere week laat me toch een mooi stukje humor horen. Maar Jansie heeft het op een gegeven moment ook een heel mooi verhaal verteld, zeg maar. Een humoristisch verhaal over vaders, dochters en de vrijers die het aandurven. Dus zet u maar schrap. Jan Spolling, vrijerij van dochters.
1: De vrijerij is tegenwoordig heel wat lusser als in onze tijd. Toen had elke kameraad van mij zo nabij 20ste jaar wel verkering of was al verloofd. En mijn 21 kon er wel trouwd worden. En 2 jaar later kwam het eerste kind. Ja, zo ging dat toen. Maar kinderen maken zich tegenwoordig veel minder druk. Ze kijken er eerst wat rustig aan en als het wat liet, dan woont ze eens wat samen en dan, nou ja, dan kijken ze wel eens weer. En het is maar goed ook dat alles wat makkelijker giet, want anders had ik inmiddels al rare schoonzeuns gehad. Vanaf een 14e jaar kwamen mijn beide dochters regelmatig met een vriend die in huis. Er zat in mijn ogen nooit een normale, hardwerkende vent bij, zowat. Het waren vaak van die zevers en van die zwevers, gladdekkers en wereldverbeteraars of snakkers en windbullen. Vaak typen die de douche bekeken als een duivelse uitvinding. O, jarenlang heb ik nachtmerries gehad van zware echterlijke roesies, van geldverspillende gezinnigies, een hok voor jong, een scheiding en hoes olderlijk hoes, waar mijn dochters dan fijn wel weer kunnen wonen met al hun kinderen tot een pensionering. Nachtmerries. Maar gelukkig ging al die rafelige vrijerijden weer over en het was erg weldadig voor mijn gemoedsrust. Maar toen werd het helemaal spannend met onze jongste dochter. Die ging nou in middelbare school een jaar naar Engeland en toen naar Griekenland. En ze kregen een Griek aan touw. Een jong die 9 jaar ouder was als zij. En onhandig hebben toen het eerste jaar wat rondmanoeuvreerd in deze vrijerij. 9 jaar ouder. En een Griek. Die ook nog zo wiet voortwoont. Goed, hij studeerde wel in Engeland, maar evenzo goed ging hij natuurlijk ooit weer naar Griekenland en dan zal onze dochter misschien wel metgaan en zo. Maar ja, dat afkeuren, dat kun je ook niet. We hadden hem hier nog nooit zien. En het was toen ook tonentrekkend spannend toen zij hem nog een jaar metnam naar Roes met Pasen. Oh, hij was vriendelijk en hij kon goed Engels en hij wil overal wel met helpen en hij kon zelfs Grieks koken. Ja, dat koken bleek wel een volle dag te duren, maar goed. Nou, en zijn moeder was overleden toen hij nog een klein kind was. En hij was zorgzaam voor onze dochter. En hij had voor ons elk een cadeautje met hem. Wel was het wat lastig dat hij s'avonds om 11:30 nog warm eten wilde, maar wij namen dat. Het liep me wel een goed jonkie toe, zei ik toen wij die avond naar bed gingen en ik de mooie zieden stropdas bekeek die ik van hem kregen had. Hij deugt niet helemaal, zei mijn vrouw. Het is geen verkeerde jong, maar de deugt wat niet. En ze vertelde dat ook aan onze dochter toen die een paar dagen na het bezoek belde met de vraag wat wij vinden van hun vrijer. Oh, zei ze toen alleen maar, en de vrijerij ging deur. Ze studeerde die tijd in Brussel en vanwege de grote afstand zagen ze mekaar toen maar een paar keer in het jaar, want hij woonde alweer in Griekenland. En dan reisden zij door hen en dan hadden ze een poosie vakantie. Oh, en hij maakte in die tijd geweldig carrière. Volgens de brieven aan mijn dochter was hij manager van het casino. En er werd na 1,5 jaar weer weggekocht om bij Coca-Cola verkoopmanager van half Griekenland te worden. En als klap op de vuurpijl won hij in de Griekse lotto 6 ton aan Nederlands geld. Geen wonder dat de vakanties moeilijker te plannen waren en dat mijn dochter er bijna niet meer heen kon. En na 6 jaar zo'n lusse vrijerij belde ze hem op in augustus. Ze had wat geld verdiend en verheugde zich op een prachtige maand in Griekenland samen met hem, zoals ze het al een poos regeld hadden. Wat ongerust legde ze toen de hoorn van de telefoon weer hen. Hij heeft geen tijd, zei ze. Hij wil dat ik pas tegen kerstdagen kom. Mijn vrouw knikte. Ik kreeg gelijk, zei ze simpelweg. Maar heel vastbesloten en een beetje ongerust is hoe zijn dochter toen toch afreist. Als ze hem nog wel duidelijk maakt dat ze in elk geval wel verwachtte dat hij haar in zijn grote zakenauto zal afhalen van het vliegveld. Het werd een ontnuchterende vakantieverhuur. Hij kwam in zijn Pinda van autogie in Coca-Cola kleuren aanzetten. Hij bleek part-time vertegenwoordiger te wezen. En toen hij daags door nou aan het werk moest, ging mijn dochter eindelijk eens een keer bij zijn familie op visite. Dat had hij altijd tegengehouden. Oh, in Griekenland komt de wichter pas bij de ouders, van jong, zei hij, als ze trouwden al kloor hebt. Want dat die tiet, dan wil mijn vader je niet zien. Dat hoort niet zo in Griekenland. Toen ze bij de grote villa aanbelde die hij aanwezen had als hun hoes, vertelden ze door dat ze voor de familie Spanoudopoulos toch echt in dat kleine witte hoesie onder aan de bar wezen moest. Die door met die 2 sikken. En ze sprak door nou met zijn vader, die blijde was dat ze eindelijk eens een keer kwam, maar hij had al zo vaak vraagd aan zijn zoon waarom zijn vriendin hun niet bezoeken wil. Was hij te min? Of deed een Hollandse wichter zoiets niet? En de zuster, die ook in het hoes woonde, die was helemaal niks van managersfuncties en nog minder van een grote loterijpries van 6 ton. Toen onze dochter ontnuchterd weer in hoes kwam, was het enige wat ze zei: weet je waar ik nou eigenlijk het meeste de pest over in heb? Dat ik er 6 jaar over gedaan heb hem hier achter te komen en jullie direct al zeiden dat er wat niet aan hem deugde. Niet jullie, ik, zei mijn vrouw bescheiden. Ze had gelijk. En nou? Nou, ze heeft sinds kort een oorige jongen Amsterdam aan touw. En het lijkt goed, denk mij. Maar toen ze na zijn eerste bezoek wat benauwd opbelde, zei mijn vrouw niks over hem. En zij kan het weten.
0: Zij kan het weten. Een prachtig verhaal van Jans Polling. Ja, er was een luisteraar die al die verhalen even mee toe. Fantastisch, hè, dat mensen zo zodat om mag sturen en mee dan belden. Dus ik vind het. En je toevallig ook Willem, die man die dat er dan uit. Nou jongens, super. En ook hele mooie opname, hè, zonder storing of wat ook maar deed. Goed, we gaan naar een mooi nummer toe van Just. En dat heet Ik geef zoveel om oe. Het thema is liefde. Vandaag ga je goed bij die goed opletten. Een ode aan de liefde. Recht uit het hart van Just. En Just die komt met Gele Munten, zegt ze door. Een nummer dat doet dat stilstaan bij wat echt telt.

0: schitterend nummer In Remembrance of Me. De Communion Song heeft ook alles met het avondmaal, met de brood en de wijn te maken. Dat komt ook voorbij hier bij Gospel Music. En inmiddels is onze gast aangeschoven. Mevrouw Ineke Prins van de Afrika Loop en de Afrika Wandeling 2026. Ineke, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent hier al eens een aantal keren eerder geweest.
1: Dat klopt. Dus dankjewel dat je weer uitnodigde.
0: Ja, maar dat is gezellig en actief. En zo'n wandeling in de herfst. Het gedicht had het er net al over. De bomen en de natuur is er al klaar voor.
1: Ja, zeker.
0: Het weer is nu mooi.
1: We bidden ervoor dat het tijdens de loop ook zo zal zijn.
0: Ja.
1: In ieder geval, eigenlijk is het altijd mooi weer om te wandelen, hè.
0: Ja, je moet wandelen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Sinds al veel ver voor corona al. Maar toen heeft het wel weer wat meer impact gekregen. Hoe lang bestaat toch de Afrika-loop?
1: Dit is de 21ste keer dat we het doen.
0: Ja.
1: En we hebben elk jaar gewandeld, ook tijdens de corona.
0: Ja.
1: Hebben één dag gemist. Dus in die 21 jaar hebben we maar één dag gemist. En verder alle jaren de hele week gewandeld.
0: Is altijd in de herfstvakantie, hè?
1: Altijd in de herfstvakantie van het noorden.
0: Ja.
1: Zodat mensen het alvast vast kunnen leggen voor volgend jaar ook.
0: Ja.
1: Dus,
0: en dan de Afrika-loop. Dat is voor het goede doel in Afrika. Ik meen nu Kenia.
1: Klopt, nog steeds Kenia. Daar is de stichting ook begonnen. Gaat uit van de Andreas Mannas Stichting.
0: Ja.
1: Daar is de stichting begonnen om te zorgen voor straat- en weeskinderen. En straat- en weeskinderen blijven er altijd.
0: Ja.
1: Helaas.
0: Zeker in die landen.
1: Ja, maar fijn.
0: En hier in deze landen ook wel, maar daar met name.
1: Ja.
0: En dan zie je het plaatje van de Afrika-loop en dat lijkt ook...
1: Ja, dat is we lopen van plaats naar plaats. En de eerste jaren hielden we ook heel strak de vorm van Afrika aan wanneer we gingen wandelen.
0: Ja.
1: Maar dat is nou iets losgelaten, maar we lopen nog steeds van plaats naar plaats. En we beginnen dan in Hogeveen.
0: Ja.
1: En we lopen naar Westerbork, daarna Grollo, Borger, Odoorn, Aalden, Geesbrug. En dat is op vrijdag. En dan wandelen we weer vrijdag van Geesbrug naar Hogeveen. Dus in die hele week lopen we door verschillende plaatsen. De start is dus ook elke dag in een andere plaats. Dus gaat u meewandelen. Kijk ook altijd even waar we die dag beginnen.

0: beginnen.
1: Ja.
0: Of aan het eind, want we hebben ook een lusje van 10 kilometer.
1: En 10, 15, 25 en 35 kilometer zie ik hier.
0: Nou, de 10 kilometer, dat is altijd het lusje.
1: Ja.
0: En kijk dus ook altijd even goed waar die dag het lusje is. Zeg maar, we gaan van zaterdag beginnen we, volgende week.
1: Ja.
0: Lopen we van Hogeveen naar Westerbork.
1: Gemeentehuizen.
0: Nee, dat kon in de coronatijd niet.
1: Nee.
0: En nu zitten we in de Magneet, beginnen we.
1: De Magneet?
0: Ja, in Krakeel.
1: Oké, een wijkgebouw.
0: Ja, dat is een multifunctioneel centrum daar ook.
1: Ja. Oh, en daar start het dus zaterdag.
0: Daar start
1: 10
0: het.
1: Oktober.
0: Klopt, en dan lopen we naar Westerbork. En dan op de zaterdag is het lusje van 10 kilometer in Westerbork. Dat is in de kerk in Westerbork.
1: Voorhof.
0: In de Voorhof, ja. Dus als u daar om 1:30 bent, tussen 1 en 1:30,
1: dan is daar... Dat is middags, dat lusje 10 kilometer is middags?
0: Ja.
1: Oh ja?
0: Want we lopen naar Westerbork toe.
1: Ja.
0: En de eerste wandelaars die 35 kilometer willen lopen, die zijn dan ongeveer ook tegen die tijd daar.
1: Oh ja.
0: En die kunnen dan daar de laatste 10 kilometer ook nog wandelen. Maar mensen die zeggen ik doe liever alleen 10 en die willen een lusje, zetten de auto bij de kerk, melden zich, gaan wandelen en komen daar ook weer bij de kerk terug.
1: Inschrijven kan daar à la minuut of is het van tevoren aanmelden?
0: Nee hoor, kan ter plekke.
1: Ter plekke?
0: Ja.
1: Oh. Dus maar wat is, ik vind wel, als ik dit nu zo zie, prachtig mooi, 10, 11. Jullie hebben helemaal ook een nieuw gebied nu.
0: Ja.
1: Hogeveen was er wel, maar Westerbork
0: wel
1: eens ook wel. Maar Grollo, Borger, Odoorn, Aalden en Geesbrug, dat zijn nieuwe gebieden met nieuwe ontdekkingen.
0: Ja, zeker.
1: En nieuwe wandelingen.
0: Om de 3 jaar vernieuwen we de route, zodat mensen die elk jaar meelopen, want er zijn mensen die lopen elk jaar mee. En dan hebben zij ook weer iets nieuws. En ook om andere mensen te bereiken natuurlijk.
1: Wat is er fantastisch. Wandelen in mooi Drenthe. 10, volgende week zaterdag begint het 10 tot en met 16 oktober.
0: Ja.
1: www.afrikaloop.nl geeft heel veel informatie. En nou ja, het is natuurlijk een schitterend evenement. En je schrijft je dan in en je ondersteunt ook de goede doelen.
0: Wanneer je inschrijft, dat geld wat je betaalt voor de inschrijving, dat gaat bij ons ook 100% naar de kinderen toe. Wij hebben geen strijkstok.
1: Nee.
0: We hebben voor de kosten die we maken een sponsor. Dus echt al het geld wat wij met acties genereren, ontvangen, dat gaat ook echt voor 100% naar de kinderen toe. We werken alleen met vrijwilligers. Wanneer we daarheen gaan naar Kenia, we betalen de reis, het verblijf, we betalen alles zelf. En dat is voor mensen ook fijn te weten. Het is eigenlijk een gift en je krijgt ook nog een leuke wandeling.
1: Ja.
0: En ja, leuke gesprekken. Het is altijd heel gezellig.
1: Ja,
0: dat weet je. Je hebt wel eens meegedaan.
1: Ja.
0: Onderweg zijn 3 pauzeposten. Okay. Waar ook altijd wel mensen van ons zijn.
1: Ja.
0: En
1: het mooie van de formule van jullie vind ik ook van die Afrika-loop. Je wandelt een stukje, even een paar kilometer. En dan is er zo ineens weer iets van een koffie of een koeken. Of wat voor stop ook maar.
0: Ja, ja.
1: Even zitten.
0: Ja.
1: Even rusten.
0: Even gezellig kletsen.
1: Of een lunchje. Even naar elkaar luisteren.
0: Ja.
1: Dat. En dan en weer door.
0: Zeker.
1: Maar als je daar 35 kilometer voor doet, dan ben je natuurlijk, dan neem je wat minder pauze, denk ik.
0: Nou ja, je mag er de hele dag over doen, hè? Van 8:30 tot 5:00.
1: Okay.
0: En ook de mensen die het misschien niet zo leuk vinden om alleen te wandelen.
1: Mm-hmm. Ja, die zijn er misschien ook.
0: Ja, nou, wij hebben een wandelmaatje.
1: Ja, je kunt aanhaken.
0: Ja, dan hoef je ook zelf niet de route te lezen. Dan loopt een van ons loopt mee.
1: Er
0: zijn ook altijd wel een aantal mensen die daar gebruik van maken.
1: Ja.
0: Maar dus als je de 15 of de 25 kilometer wilt lopen, zorg dat je tegen 8:15 bent. Dus je start uiterlijk om 8:30. En dan loop je met het wandelmaatje mee.
1: Ja.
0: En de anderen.
1: Ja. Ja. Dus 8:15 op tijd te zijn, dat is natuurlijk het succes. Maar dat is nog wat te doen natuurlijk.
0: Vanaf 8:30 met het wandelmaatje.
1: En wat is nou de ervaring van vorig jaar? Mooi weer gehad en dat soort dingen. We hopen nu ook op mooi weer. Maar hoeveel doen er dan mee doorgaans?
0: Ja, dat is heel verschillend per dag. Ja,
1: per dag.
0: Ja, wij zijn geen
1: grote. Je kunt dus 1 dag op meedoen.
0: Jazeker.
1: Of een dagdeel.
0: Ja hoor. Je kunt 1 dag meedoen. Ja, je kunt zelfs 1 dag, 1 rondje. rondje van 10 kilometer bijvoorbeeld lopen. Als je denkt van, de rest is mij wat te veel. Of je loopt 15 kilometer en begint wel 's ochtends.
1: Ja,
0: alles is mogelijk bij ons, ja, heel veel.
1: Ja, prachtig is dat. Hele mooie formule. We gaan zo nog even weer praten. We gaan even naar een stukje muziek luisteren. God is Able, die heeft Roel nu voor ons klaarstaan. Van Sun Vera Scott.

0: God is Able, dat is een prachtig nummer en dat komt voorbij in gospel music. Maar we zijn er in gesprek over de Afrika-loop. We keken even nog naar de website en Ineke Prins die vertelt er veel over. Een prachtig mooie website trouwens, www.afrikaloop.nl.
1: Ja. Ja, staat alle informatie op waar we elke dag starten. Waar u kunt zijn, staat een telefoonnummer op die u dagelijks kunt bellen voor informatie. Ja. Staat er allemaal op.
0: De routes staan erop en verschillende dagen. 10 oktober Hogeveen, 11 oktober Westerbork, Grollo, Borger, Odoorn, Aalden, Geesbrug.
1: Ja.
0: Ik wil Ineke danken voor haar aanwezigheid hier om het allemaal
1: graag
0: te doen.
1: Graag gedaan.
0: Prachtig om te doen. En er zijn ook wel acties van pindarotjes en allerlei andere dingen die ze verkopen.
1: Ja, dan kunt u deze week of de komende weken nog aan de deur verwachten. Onze actie voor de pindarotjes.
0: Ja, super, ja, heel goed. Want die kun je er ook allemaal weer afwandelen. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Dank voor je aanwezigheid.
1: Graag gedaan.
0: Wij gaan ook afsluiten met dit programma. Want Tony zit alweer klaar voor de streek op zondag. Dank voor onze techneut Roel Schudden.

0: naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.

0: tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Ja, luisteraars, ik hoop dat u nog bent blijven hangen voor de radio. Want we hadden hier een beetje een technisch probleem. Er bleef een knopje vastzitten. En daarmee werd de hele boel lam gelegd. Kon u niks meer horen. En wij konden wel van alles zeggen. Alleen het kwam niet via de uitzending naar u toe. Is inmiddels geregeld. We hebben een paar stekkers verwijderd. En nu zou het moeten lukken allemaal. De streek op zondag van 4 oktober. Dierendag vandaag. En we waren al begonnen. We begonnen met een nummer van Toto en daar gaan we ook verder mee. En dat nummer heet Afrika. Daar wonen heel veel dieren.

Ja, dat was Toto, het nummer Afrika. Expositieruimte De Reestkamer, onderdeel van De Reestkerk aan Oud-Averreest 5, organiseert van 26 september tot en met 29 november een expositie met als thema pelgrimage. Tot op de dag van vandaag zijn mensen wereldwijd op weg gegaan naar heilige of spiritueel belangrijke plaatsen als pelgrim op pelgrimage. Tegenwoordig zijn veel pelgrims binnen Europa niet meer op weg vanuit religieuze overtuiging. Ze zijn op zoek naar bezinning, rust of ontmoeting. De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 2 tot 4, maar is gesloten op de zondagen 18 oktober en 15 november. We gaan maar gewoon verder met het programma zoals ik dat voor u had klaargezet. En dan gaan we nu door met een nummer van Paul McCartney. Dat heet Looking at Her. Daarna Crowded House en As Sure As I Am. En de Eagles met Desperado.

Ja, dat was Spinvis met het nummer Je dois me perdre. Een Franse tekst en Gilles die schrijft daarover. Spinvis schreef deze muziek voor Toute Direction, het speelfilmdebuut van Noël Lozen. Afgelopen vrijdag ging de film in première als slotfilm van het Nederlands Filmfestival. Spinvis speelt er ook zelf een rol in als de in gips verpakte voormalige popmuzikant Wum. Intussen is het singeltje uit met het nummer wat u zojuist heeft gehoord. Goed, we gaan even kijken of ik nog een berichtje voor u kan vinden. Want we lopen natuurlijk flink achter op dit moment en ik moet wel een aantal berichten doorgeven. Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert daar in Welhoven begint om 11 uur en vanaf 10:30 ben je daar welkom. De entree bedraagt €15 per persoon, inclusief koffie met taart, en betalen kan contant. Peggy Lee die gaat verder met het nummer Fever, daarna Cat Stevens en Moon Shadow, en Manfred Mann sluit dit rijtje van drie af met The Mighty Quinn.

Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bart Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen.

Grateful Dead was dat met Operator, daarvoor Donovan en Try and Catch the Wind. En Jason Aldean begon met Tonight Looks Good on You. Ja, het zit erop wat ons betreft de streek op zondag van 4 oktober... met een beetje oponthoud aan het begin van de uitzending. Zo'n 10 minuten gemist. Dat halen we een volgende keer weer in. Althans, de muziek die niet gedraaid is, die halen we een volgende keer gewoon weer in. Met Roel. Roel die wordt natuurlijk wel een beetje getest, zeg maar, op dat wat hij allemaal doet en kan. Nou, hij kan veel, hoor. Alleen dit was even niet op te lossen. Moest even een derde man bij en toen kwam het allemaal goed. Gelukkig, u kunt weer radio luisteren bij DNO. Mede namens Roel wens ik u een hele fijne zondag, een goede week. En we gaan eruit met Kansas en Peace.

0: Kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
4: Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht. De weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Daar, dus omrijden via de A10 Zuid. Dat kan niet geheel filevrij. Maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad. De werk

Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Monster.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden.

0: TOVEssentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
4: Jan Haak.
5: Ja, inderdaad. Hogeveen, een zaterdagclub nu op zondag. Omdat Ruinen specifiek een zondagclub is. En Ruinen heb ik nou al voor de derde keer. Omdat hij op zondag voetbalt. En dat we zondag ook wel wat uit willen zenden. Dus zodoende ben ik hier voor de derde keer bij Ruinen. En ik mocht, omdat het de derde keer was, een sjaaltje ontvangen. Want dat waardeerden ze wel. Dat ik hier voor de derde keer naartoe was gekomen om Ruinen te verslaan. Nou ja, één keer heb ik dan in Schonebeek gezeten. SVV tegen Ruinen. Ruinen 1 punt tegen FC Hollandse Veld. En vorige week weer met 2-1 verloren bij SVV. Dus men wacht nog op de eerste overwinning. Hoogeveen heeft al 2 binnen. Dus interessant potje. We spelen 2,5 minuut. Nog niet gescoord. 0 tegen 0.
4: En mocht u denken, hé, hey, Ruine Wolt dan. Nou, Ruine Wolt, USV zat in de planning, maar helaas kunnen we die niet uitzenden live. Maar we hebben natuurlijk 2 wedstrijden en dat gaan we helemaal vullen die zondagmiddag. We gaan even muziek draaien en dan gaan we terug naar de velden.
6: Dit is de zondag.

0: Lekker rustig met de muziek. Your Song van Elton John. We gaan naar Pester. Daar is Rennie de Boer. En daar zullen ze nu ongeveer 10 minuten bij zijn.
1: Nou, precies. Er zijn 6 minuten 44. Want we hebben hier een nieuw scorebord natuurlijk. Een prachtig scorebord. Met seconden en al. Dus ik houden u precies op de hoogte. Zo lang zijn we dus bezig. En eigenlijk is er nog helemaal niets gebeurd. Het is middenveldspel, nog geen enkele kans te zien van beide ploegen. Veel balverlies. Dus eigenlijk is het een zwak begin, eigenlijk de eerste 5 minuten. Zonder hoogtepunten. En Zwelen is altijd wel een lastige tegenstander voor Persen. Vorig jaar verloor Persen hier met 2-0. En hier op het kunstgras, hier achter mij, werd het 2-3. En nu stuurt Frank Priet Remmert Verbrugge weg. En dat is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Al ver in de 30. En dan is hij weer weg. En dan komt hij weer terug. En heeft natuurlijk een verleden bij Zweel. Heeft daar ook een aantal jaren gespeeld. Maar is nu dus weer terug bij Persen. En het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat hij zo volledig ingezet zou worden. Maar aangezien er hier sprake is van een aflevering van Medisch Centrum West zo langzamerhand, moet hij wel in de basis beginnen. En dat doet hij dus ook in de voorhoede, samen met Ingmar Reinders en Robin Okken. En in de verdediging staan Milan Jelsma, Tom Koops, Milan Kolen en Sven Evenhuis. En op het middenveld Esra Meijer, Frank Priet en Niek Brinkman. Dus dat is wel de gebruikelijke opstelling. Alleen, zoals ik al zei, Ruben Waningen, niet van de partij, heeft alweer 2 wedstrijden kunnen spelen na zijn blessure. Maar blijkt toch ernstig genoeg te zijn. Is weer teruggekeerd. Dus vandaar dat Kasper Wetterouw onder lat staat. Ja, dat is ook een jongen die liever in het tweede voetbal. En eigenlijk ook niet altijd beschikbaar is. Dus het is voor Persen toch een uitkomst dat hij vandaag wel beschikbaar was. Nu dan Persen aan de linkerkant weg met de Remmert Verbrugge. Willen een 1-2 met Robin Okken. Dat gaat met moeite. Robin Okken wordt nog weggestuurd in de diepte. Maar dan is de bal weer bij de doelman van Zweel. En dat is Lars Sikken. En zo gaat het op en neer met nog geen enkele kans. Vooral middenveldspel. 8 minuten gespeeld. Nog steeds 0-0.
0: Dan gaan we ietsje verder. Ruinen tegen Hogeveen. Jan, is daar al wat gebeurd?
2: Ja, ze voetballen in ieder geval. 9 minuten en 30 seconden. En net was het Krietjes. Ja, Mike Krietjes. Want er lopen 2 in de basisopstelling. Ook Mike Krietjes. Die een kopbal losliet. En dat was het eerste gevaar eigenlijk. En deze wedstrijd werd prima uit het doel gehouden door de keeper van Belkum. En dat betekende eigenlijk het eerste gevaar in deze wedstrijd. Hogeveen, zo op het oog de betere partij. Van regelmatig staan ze op de helft van Ruinen. Maar Ruinen ken ik inmiddels. Die mag graag met veel mensen op eigen gebied inzaken. SC Hollandse Veld weet ze daar al op kapot in SVV vorige week. Ook een hele poos over gedaan om Ruinen op de knieën te krijgen. Mede omdat Ruinen toen op 1-0 voorkwam in Hollandse Veld. Moest toen ook in achtervolging. En als dat gebeurt is het een hele stugge ploeg. En men heeft zich nu ook alweer redelijk ingegraven. En dat betekent dat Hogeveen weer naar oplossingen moet zoeken. En we zullen zien of dat lukt vanmiddag. In ieder geval hebben ze nu een corner door middel van Post te nemen. Eens kijken of hij een indraaiende bal ervan maakt. Inderdaad. Ja, Kopers gaat mee naar voren natuurlijk. Kopexpert van Hogeveen. En dan komt hij na de eerste paal slecht genomen. Dan, daar stond eigenlijk niemand van Hogeveen. Die stonden verderop geposteerd. Maar dat kwam de bal helemaal niet. En dan gaat Ruinen eruit. Ja, dat kennen we. En over de rechterkant. De bal wordt zelfs bereikt. De bal wordt naar binnen gespeeld. Dat was tenminste de bedoeling. Maar het was Arends die daar een voetje tegen kreeg. Waardoor de bal uit het veld gaat. En dat Ruinen mag ingooien. Aan de rechterkant. Nu halverwege de helft van Hogeveen. Nou, eens kijken wat men gaat doen. Is nu al een wissel aan de kant van Ruinen. Want ik denk, waar fluiten scheidsrechter voor? Inderdaad, komt er iemand aanlopen. En dan gaan we dan een nieuwe speler inbrengen. En ik zit eens even te kijken wie dat is. Vlak voor mij is het Echen die in het veld komt. En wie gaat eruit? Dat is dan Storm die gaat eruit. Ja, dat is een snelle wissel, zal ze reden hebben. En de ingooi is inmiddels gepleegd. Krijgen we een voorzet. Dus hij zegt die gebaard van ik heb hem nog niet vrijgegeven. Opnieuw ingooien. Ja, het is een scheidsrechter Arnoldus uit Zutphen. Eens kijken wat hij gaat doen. Nou, verder niks. Want hij rommelde boven in zijn blouse. En dan zit de Boszak meestal met de gele kaarten. Maar dat gaat goed. Van hij heeft ze straks al een speech richting de aanvoerder van Hogeveen gehouden. Dat hij eigenlijk niks te vertellen had. Dat hij besliste wat er gebeurde in het veld. En hij was niet gediend van de opmerkingen van Kobus. Dus dat kan nog wat worden dat dat nou zo snel gaat. Hoge bal van Ruinen. Kan die gevangen worden? Inderdaad, keeper van Hogeveen Slot heeft hem te pakken. En hij heeft hem al uitgeschoten. Wij spelen hier bijna 13 minuten. En de stand is, ja, 0-0 als er niet geschoten is.

0: to Cheers lijkt me toepasselijk voor de zondag. En Wonderwall van Oasis. We gaan eens even kijken of er al wat gebeurt in Pester bij Pester tegen Schreeuw.
1: Nou, nog niet echt veel. 20 minuten gespeeld, nog steeds 0-0. Pester is wel een betere ploeg, heeft ook meer de bal. En de wedstrijd speelt zich af op de helft van Schreeuw. En dat vinden de gasten uit Schreeuw ook prima. Die spelen puur op de counter en zijn eigenlijk nog niet in de buurt geweest van Wetterouw. Pester wel, is wel in de buurt geweest, maar dan van doelman Lars Sikken. Wel wat mogelijkheden, maar echte 100% kansen zijn er nog niet geweest. Frank Priet, natuurlijk die wereldgoal van vorige week tegen Hogeveen. Die denkt na 11 minuten van nou, ik probeer het nog eens een keer. En deze keer verdween de bal in het struikgewas. En na een kwartier een schot van Niek Brinkman. Goede redding van Lars Sikken. En nog een halve kopbal van Remmert Verbrugge ook in de handen van Lars Sikken. En dat is het eigenlijk wel. De voorhoede wordt moeilijk bereikt omdat de verdediging van Schreeuw goed staat. En komt er zo nu en dan ook wel uit. Maar ook de verdediging van Pester staat gewoon goed. Geven niets weg. En nu dan wordt Ingmar Reinders aan de rechterkant weggestuurd. En de grensrechter zegt natuurlijk die bal is over de lijn. Maar dat was absoluut niet zo. Dat kon ik hier vandaan zien. Ja, en dan de hele bank van Pester weer obstinaat. Natuurlijk met John Kramer. Zo net was het ook Jesse Nieboer, de scheidsrechter, die zomaar een overtreding gaf tegen Pester. En dan ook weer de hele bank in protest. Nu dan misschien een mogelijkheid. Remmert Verbrugge gooit die bal in het strafschopgebied. Maar wordt heel goed doorgekopt door Roald Zwieling in handen van Lars Sikken. Dus die verdediging tot nu toe staat goed van Schreeuw. Aanvallend brengt de ploeg van Jaap Scholing nog niet zo bar veel. Dat komt ook omdat de verdediging nu ook van Pester gewoon goed staat. Tom Koops, die linksback, dat is toch wel de revelatie hoor, van Pester. Jonge jongen uit Wijster overgekomen en eigenlijk nooit meer uit de basis geweest. Milan Kolen teruggekeerd van een blessure. Sven Evenhuis teruggekeerd van Hogeveen. Is die 2 jaar geweest, maar nooit echt in het eerste gespeeld, vooral in het tweede. En rechtsachter dus Milan Jelsma van Wijster overgekomen. Ook een basisplaats veroverd. Nu dan Ingmar Reinders. Nou, legt hem breed. Ai, ai, ai. En Robin Hocken, die mist hem net. En dat zijn dan mogelijkheden. Geen 100% kansen. Maar misschien komen die nog. En je moet wel beducht zijn voor de counter van Schreeuw. Maar op dit moment gaat het goed. 23 minuten gespeeld. Nog steeds 0-0.
0: Hogeveen was de betere ploeg. Is dat nog steeds zo, Jan Haak?
2: Ja, dat kun je wel stellen. Als je praat over balbezit, dan is het zeker 90% voor Hogeveen. En meestal op de helft van Ruinen. Maar je moet hem er maar in zien te krijgen bij Ruinen. Want die muur staat wederom nog steeds overeind. En dan speel je alweer 24 minuten in de eerste helft. En Hollandse Veld, SC Hollandse Veld had de grote moeite mee om 1 en een netje te krijgen. SVV heeft er lang over gedaan. En ze zijn opnieuw behoorlijk stug aan het verdedigen. Ja, en dan moet je maar oplossingen zien te vinden om de bal daar richting het doel te krijgen. En af en toe, dan denk je, nou, hier zit wat in. Maar het smoort net zo snel weer in het verdedigingsblok van Ruinen. En ik denk dat het mij Krietjes was, die plotseling een gele kaart kreeg. En ik zag zo eens een kaart in de lucht van de scheidsrechter. En geen overtreding of wat dan ook. Maar ik denk weer, omdat hij daar de aanvoerder van Hogeveen ook al voor gewaarschuwd heeft, dat Krietjes een opmerking heeft geplaatst dat hij er niet mee eens was met buitenspel of iets dergelijks. Dat zou kunnen. En ik kreeg op een gegeven moment volgens mij direct de gele kaart van hij gebaarde waarvoor. Dus ik denk dat hij het geweest is. In ieder geval was de kaart wel omhoog en is het een Hogeveen speler geweest. Nou, Hogeveen probeert het dus weer voor de zoveelste keer. De bal terug even op een eigen helft. Daar staat Kobus. Kobus naar de rechterkant. En dat is Van der Veen. Kan Van der Veen verder de bal op rest krijgen bij Post. Inderdaad. En nou, Post gaat weer terug. Ja, waar gaat Post naartoe? Oh, die wordt vastgehouden, scheidsrechter. En hij had het fluitje al aan de mond volgens mij. Maar dat was inderdaad voordeel. Ja, nu niet meer. Maar ja, hij heeft net niet gefloten voor voordeel. Omdat Hogeveen verder ging en naar voren voetbalde. Ingooi voor Ruinen. Diep op eigen helft. Dus kijken of ze nu van eigen helft afkomen. Kobus die gaat dat in de verdediging. Ik moet even de bal al stilleggen, want die kwam recht op mij af. En dan mag Van der Veen ingooien. Van der Veen gooit hem helemaal terug daarop Bezuinen. Bezuinen weer naar Van der Veen. En dan gaan we nu weer over de middenlijn, inderdaad. De bal in de voeten van Aris. Aris aan de linkerkant. En nu weer, gaan we het strafschopgebied in. Nee, duurt weer te lang bij Eibrink. Die probeert die bal constant in het doel te lopen. En zo straks liep hij zo lang, liep hij over de achterlijn. Was hij gefrustreerd en knalde de bal tegen de boring aan. Maar het lag toch echt aan hemzelf. Want hij zette de actie veel te ver door. Nu opeens Ruinen uit aan de rechterkant. In dat, eens kijken. Oh, dat was een overtreding, denk ik, van Mike Krietjes. Inderdaad, en daar komt een vrije bal voor Ruinen. Wordt geen gele kaart voor gegeven in dit geval. Dus daar ontsnapt Hogeveen dan weer. Vrije bal dus voor Ruinen. We spelen bijna 27 minuten en we praten over de eerste helft nog. Niet gescoord 0-0.

0: langzamerhand zullen we, als ik kijk naar de klok, een beetje gaan naar het einde van de eerste helften van de wedstrijden. Reinier, hoe lang nog?
1: Nou, nog 10 minuten. Maar PSV is op een 1-0 voorsprong gekomen 5 minuten geleden. En dat was eigenlijk de eerste kans, echte kans. Een paas door het midden naar Esra Meijer. En die kwam vrij voor doelman Lars Sikken. Hij produceerde een mooi lapje. Sikken die zat er nog wel aan met zijn hand. Maar de bal die ging in het doel. En zo leidt PSV dus na 35 minuten spelen met 1-0. En als er één voorsprong mag komen, dan is het PSV wel. En wat doet de trainer John Kramer nu toch helemaal aan de andere kant van het veld? Ik denk dat hij even een onderhoud heeft gehad met linksback Tom Koops. Die inderdaad een paar keer de bal heel makkelijk verspeelde. Dus die zal wat tactische aanwijzingen gekregen hebben. Dat zie je ook niet vaak. Maar 1-0 dus voor PSV. Nou ja, verdiend gezien het meer balbezit voor PSV. En ook wel wat mogelijkheden. Maar echte kansen waren er nog niet geweest. Dit was de eerste. En dan gelijk een doelpunt. Het is natuurlijk zeer effectief. Sweel komt eigenlijk er nauwelijks uit. Heeft nog geen echte kans gehad. Komt die corner dan. Een kopbal van Remmert Verbrugge. Oei, oei, oei. En daar staat een verdediger op de lijn. Dat is Jesse Kuipers. En die tikt hem corner. Anders had het zomaar 2-0 gestaan. Remmert Verbrugge. Die wil natuurlijk graag tegen zijn oude ploeg scoren. Heeft een aantal jaren bij Sweel gespeeld. En nu gaat hij zelf die corner nemen. En iedereen voor het doel. En daar is nogal wat schaduw. Dus dat is eigenlijk wel moeilijk te zien. Maar goed, deze bal die komt niet goed, maar hij rovert hem weer. Kan hij hem bij de tweede paal bijna in de verste hoek krullen, maar dat gaat niet door. Zo heeft PSV dus een voorsprong, 37 minuten nu. Dus nog een 8 minuten zo'n beetje in de eerste helft. En ja, de voorsprong is volkomen verdiend, daar is geen twijfel over.
0: Ja, we gaan een beetje volgen, die slotfase. Dus we gaan om en om. Je hoorde het PSV-Zweel en bij Ruinen Hogeveen. Is daar wat gebeurd, Jan?
2: Ja, ook 5 minuten geleden nog eens gehoord. En wel door Ruinen. Daar heb je hem weer. Men loert op die ene mogelijkheid. Houdt de boel helemaal klem achterin. En aan de ploeg zeg maar stuk lopen. En ja, ging vooraf 2 behoorlijke fouten van Hogeveen. Waardoor de Hollings alleen op de keeper af kon gaan. En die benutte de bal feilloos. Ja, ze scholden elkaar nog stijf, die Hogeveen-spelers. Maar ja, dan schoot hij over. De bal lag en een netje bij hun. En eens kijken wat er nu gebeurt aan Hogeveen-kans. Het was een vrije bal, een beetje onnauwkeurig. En de volgende corner komt eraan voor Hogeveen. Ja, men probeert het wel, maar voorlopig nog niet gelukt. En ik heb het al geschetst. Ik heb een paar keer Bruin en Oog gezien. Een zeer stugge verdediging. En zie die maar eens op te rollen. Ja, behalve de eerste wedstrijd. Maar daar hebben ze denk ik van geleerd. Want toen kregen ze nog wat om de oortjes. Dik verloren. En daar zal de tactiek op aangepast zijn, denk ik. Want men staat nu massaal te verdedigen. En staat wederom nog steeds voor de rust op die 0 qua verdediging van hun. En dat lukt dan iedere keer. Dat was tegen SVV. Dan kwam SVV wel in de tweede helft lang voorbij. En FC Hollandse Velden heeft er ook een poosje over gedaan. In de tweede helft kan er. Dus het zal me benieuwen, deze tweede helft. Want ik heb het gevoel dat ze de 1-0 bij de rust wel weer redden. Bal is nu bij de keeper van Ruinen, van Belkum. Van Belkum roeit hem naar voren. Weer op een hoofd van een Hogeveen-speler. Kan Hogeveen het weer proberen. Maar dat is een beetje onnauwkeurig. Maar de scheidsrechter heeft een overtreding gezien. Ja, zo straks stond hij weer plotseling met een gele kaart omhoog. En dit was weer voor een hoge.

0: dreigend voor het doel van persen, zoals een uur geleden. En dan is het toch weer Sven Evenhuis die als een rots in de branding daar staat. En altijd wel weer op de goede plaats staat. Dat is wel een aanwinst hoor, voor persen. De man van Hogeveen overgekomen. Nu ook weer Zwelo. En wie staat daar weer? Sven Evenhuis. En die speelt hem gelijk richting Niek Brinkman. Maar die bal is net wat te hard. Dus zo Lars Zicken, de doelman van Zwel, kan hem pakken. Nog 1 minuut officieel. En persen leidt dus nog steeds met 1-0.
1: En bij Jan zal het niet veel langer meer zijn.
2: Ik begrijp dat ik aan de beurt ben.
1: Ja.
2: Ja, ik hoorde in de verte dat namelijk. Nou, nog steeds 1 tegen 0. En 45 minuten zit op de klok. Dus we gaan hier denk ik zo rusten. En dan gaan we weer alleen ertussenuit met Ruinen. Het zal toch niet waar zijn, de bal voor doel. Oh, net achter de Ruinenspeler. En daar kan Hogeveen goed winnen. Dus zal je toch beleven dat het op slag ook nog 2 tegen 0 wordt. Nou, dan gaat de speler van Ruinen. Die verstapt zich en ligt volgens mij wel buiten het veld. Maar het spel gaat niet verder scheidsrechter naartoe. Dus ik weet niet of men nog bij Renier voetbalt. Hier in ieder geval de medische dienst zal erbij te pas moeten komen. En wij spelen 46 minuten. Nog geen rust. 1 tegen 0.
1: Gaan we even snel naar Renier. Komen we zo meteen nog even terug bij Jan. Renier, wordt er weer gevoetbald?
0: Jazeker. 45 minuten hebben we op de klok nu. En Persen mag een vrije bal gaan nemen. Sven Evenhuis vanaf het eigen strafschopgebied. En die gaat dan richting het andere strafschopgebied. Daar komt Ingmar Reinders aan. Die geeft hem aan Remmert de Brugge. Maar die is hem te gemakkelijk kwijt. Het is even een wat slechtere fase van Persen. Waarbij Zwelo meer in balbezit is. Maar dan is er wel ruimte voor de counter misschien. Robin Okke dan 1 man voorbij. Robin Okke 2 man voorbij. En dan komt hij bij. Oh, niet de Brinkman. Kan die bal net niet in het doel tikken. Want daar staat de verdediger. Die haalt hem van de lijn af. Want dat was de kans nummer 3 van Persen. Via Niek Brinkman. Maar dat gaat net niet door. En dan is het een counter van... Oh, een overtreden van Sven Evenhuizen. Dat levert inderdaad geel op. Dat lijkt mij ook wel terecht. Dat was blokkeren van Stijn Jansen. En dat is dan de eerste gele kaart voor Persen. In de persoon van Sven Evenhuis, die ik net al bewierookte natuurlijk. Dat speelt ook een prima wedstrijd. Maar we zitten al 1 minuut in blessuretijd. En Persen leidt dus nog steeds met 1-0. En Niemoer die maakt nog geen aanstalten om af te fluiten.
1: Dan gaan we nog even terug naar Jan. De waterzakken zijn weer van het veld.
2: Ja, die speler is nog niet weer in het veld. En hij henkelt nog behoorlijk langs de zijlijn. Dus ruim het ogenblik met 10 man. Maar we zijn wel weer aan het voetballen. Met 48 minuten nu op de klok in de eerste helft. Kobus in balbezit. Kobus legt hem naar de rechterkant. En daar is dan Post in balbezit. Post tikt zijn tegenstander uit. Maar nu... Ja, wat dit onbegrijpelijke bal die hier gegeven wordt. Is het nou een schot of een voorzet? Geen van beide. Dus de bal vliegt ver naast het doel van Ruinen. En dat betekent dan Van Belkum. Als hij de bal nog kan vinden, daar ergens de doeltrap mag nemen. Ja, hij is helemaal bij de cornervlag. Vindt hij de bal? Komt natuurlijk rustig terug. Ik zit eens even te kijken. De speler komt weer in het veld. Maar ik denk dat hij gewoon tot de rust wil blijven staan en dan kijken, want hij loopt bepaald niet fris. Van Belkum gaat zijn doeltrap nemen. Kijken of hij weer iemand vrij kan zetten met een diepe bal. En ik val hem mee, fluit de scheidsrechter. Nu voor rust. We hebben bijna 4 minuutjes extra in de eerste helft gevoetbald. Maar dat was ook logisch. 2 blessuregevalletjes. En we gaan dus rusten bij Ruinen Hogeveen met 1 tegen 0.
1: Beste, voetbalt nog of zit ook aan de thee?
0: Ja hoor, die zijn aan de thee. En Rusland is hier dus 1-0 door dat doelpunt van Ezra Meijer in de 32e minuut. En veel meer kansen heeft Persen eigenlijk ook niet gehad. Nu onlangs, een minuut geleden, dan die van Niek Brinkman. En nog een koppelleutje van Remmert Verbrugge. En dat is het dan eigenlijk wel. En Zwel heeft daar 1 kans tegenover gezet. Dat was een 100% kans trouwens. Maar uiteindelijk werd die bal 2 keer van de doellijn gehaald. En zo gaan we hier dus rusten met een 1-0 voorsprong voor Persen. En dat is wel terecht.
1: We gaan eruit met muziek zometeen. We komen na het nieuws weer terug bij de

0: had nu wat muziek op mijn hoofd.
1: Ja, die, ja.
0: Mag wat zachter, Dylan. We gaan stellen maar twee.
1: Ja,
0: dankjewel. Ja, het eerste uur zit erop van de zondagmiddagmarathon, de 2700ste. En bij Pessen is het 1-0 voor Pessen. En daarvoor zit natuurlijk Hennie de Boer bij ons. En die gaan we na het nieuws van 3 uur ook weer horen. En Hogeveen helaas achterstand 1-0 voor Ruinen in Ruinen. Nou, we kijken even naar gisteren bij de ploegen Hogeveen. Ik ga zo meteen ook de meiden nog even opzoeken. Maar Hogeveen en HZVV allebei gewonnen. Ik ga nog even kijken naar de andere wedstrijden die in deze regio waren. Dan geef ik u daar ook nog even de eindstanden van. En dan hebben we natuurlijk voor nu eventjes rust achter de microfoon. En gaan we de begintune eens een keer, of de eindtune eigenlijk, eens een keer helemaal uitdraaien. Dan weet je ook hoe die klinkt. Tot na het nieuws van 3 uur.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur. Terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan een vijfde. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
5: Dit is Robert Griesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land, 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Omrijders die gaan via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad, werkzaamheden bij Zwifterband. 6 kilometer file daar met 25 minuten op onthoud. Die vertraging heb je ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 4 kilometer file na een ongeluk. En op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch een ongeluk bij Alfred Biezen-Mortel. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar

0: www.energiemeester.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: sisters are doing it for himself. En onze verslaggevers die doen het voor ons. We gaan naar Pessen, naar Randy de Boer.
1: 3 minuten gespeeld in de tweede helft. Stand nog steeds 1-0 door die goal in de 32e minuut van Ezra Meijer. Maar het blijft toch een moeizame wedstrijd voor Pessen. Het is al beter en heeft ook wel meer de bal. Maar verder dan 3 kansen komen ze eigenlijk niet. Want we hebben in de 46e minuut de 3e kans gezien voor Pessen. Invaller Jesse de Haas, hij is in de ploeg gekomen voor Tom Koops, die toch geblesseerd was. En zijn schot werd prima gepakt door Lars Sikker. En dat was de 3e kans eigenlijk voor Persen. Ja, dat is natuurlijk weinig. 3 kansen tot nu toe. Zweel heeft daar maar 1 kans tegenover gezet. Maar dat was wel direct een 100% mogelijkheid. Ja, nou moet je niet in de fout gaan, Jelsma. Die verliest de bal van invaller Tom Tempelman, die van Mees Kuipers in de ploeg is gekomen bij Zweel. Want 1 kansje kan genoeg zijn. En dat zou zonde zijn tegen deze tegenstander, waar Persen echt niet, geen punten van hoeft te verspelen. De ploeg staat onder Persen en dat moet je eigenlijk zo houden. 49 minuten gespeeld en nog steeds dus die... het blijft natuurlijk wel precair, 1-0. En dat is toch wel spanning, omdat je niet echt afstand neemt. En het hoeft maar 1 keer mis te gaan. Maar Persen moet dat toch niet laten gebeuren. 1-0, 50 minuten gespeeld.
0: Dan gaan we door naar Ruinen. Jan Haak, de tweede helft.
2: Ja, onderweg 3,5 minuut. En de keeper van Ruinen heeft in deze periode al meer te doen gehad dan in de eerste helft. En in beide keren was het nikken, kruisen, invallen met een vooral de tweede vlammend schot. Maar was recht op de vuisten van de keeper. En de eerste moest die gestrekt, de keeper dan gestrekt naartoe. Dus dat betekent dat er wat meer toestandjes in het veld geweest zijn qua mogelijkheden als in eerste helft. En dan kijk eens even, dan komt nog een wissel. 6 voor 16. En dat is dan Gieseling. Komt van Mike Kriekjes aan Hogeveen kant. Dus dat is in korte tijd 2 personen gewisseld. En ja, misschien moet dat wat brengen. In ieder geval, Kroesen heeft al meer gebracht als in de eerste helft. Iedereen bij elkaar. Maar goed, misschien is het een tijdelijke opvlamming. En we zullen het zien. Bal diep gegeven aan de Hogeveen kant. Er is veel anders te boven gewerkt aan de kant van Hogeveen. Dat was dan Jamai Kriekjes. En dat betekent vrije bal van Hogeveen aan de linkerkant. Gaat Kroesen zich mee bemoeien. Ik zei geloof ik Kroesen in eerste instantie. Maar het is Something de invaller. En niet Kroesen is de invaller. Die heeft het veld verlaten. Something de bal richting tweede paal. Weggeroeid. Hoog de lucht in. En eens kijken wie daar van Hogeveen aan kan komen. Voorlopig niemand. Omdat Arends wat terughoudend is. Maar uiteindelijk is dan de tweede bal toch voor Hogeveen. Even kappen en zo tegen de tegenstander aangeschoten. Dat betekent dat Ruinen er weer uit kan komen. Maar ook dat is onzorgvuldig. En dat betekent dat Hogeveen nu weer aan de rechterkant via Gieseling op kan stomen. Komt de bal nu voor doel? Ja, inderdaad. Maar die kan worden door een Ruinen verdediger weggewerkt. En de bal over de achterlijn was even Something weer in balbezit, maar dat ging niet goed. Gespeeld hier 5,5 minuut, stand nog steeds 1-0.

0: geen verbinding met Pesse. Dus dat gaan we proberen te herstellen. We hebben nogal wel, hoop ik, verbinding met Ruine, waar Hoogeveen achter staat met 1-0.
1: Ja, en waar ze nog steeds achter staan. En ik kijk eens even. Nu komt de wissel wel aan de kant van de Ruinen. Ik zie een storm dat hij erin moet stormen. En er zal ongetwijfeld de geblesseerde van die eerste helft er toch nog uitkomen. Want ik heb de trainer even gevraagd of hij al gewisseld was in de rust. Dat was dus nog niet zo. En inderdaad gaat Sander Termeer eruit. Dus storm voor Sander Termeer. Wissel aan Ruinenkant. En dan mag Ruinen een vrij bal nemen, bal in het strafgebied, zo in de handen van de keeper van Hoogeveen, slot. En wat gaan we nu weer doen? Ja, na de opflakkering die ik net al schetste, is het weer een beetje gebeurd. Het is zoeken, het is wel combineren, maar dan vaak is het combineren achteruit. Ja, nogmaals, als het strafgebied helemaal afgegrendeld is door meerdere spelers, wordt het heel moeilijk. Dan is er misschien wat mogelijkheden tot een afstandsschot, maar die heb ik nog niet gezien. Hoogeveen probeert het weer door middel van Eibrink. Die gooit hem voor. Maar voor de zoveelste keer is het een totaal mislukte voorzet. En dan moet hem via de rechterkant Hoogeveen het weer proberen. Dan gaat het balletje weer achteruit. En dat is dan even kijken Van de Veen. Van de Veen die paast hem in. Gaat zelf wat dieper. Maar de bal gaat denk ik maar achteruit. Op Bezuijen misschien. Nee, op Gieseling. Gieseling die draait dan naar het midden. Geeft dan ook weer een achterwaartse bal. En naar, dat is wel Bezuijen. En dan gaan we toch weer over de middel heen. Aan de rechterkant voor Hoogeveen. Dan krijgen we weer een achterbal richting het strafschopgebied. En kan daar de bal nu ingespeeld worden? Ja. Kan die uitgehaald worden? Nee, opnieuw heeft Eibrink een balverlies. Even de actie te ver doorgevoerd. Nee, scheids. Hij raakt hem totaal niet. Maar de scheidsrechter geeft rood. Idiote beslissing. Het gebeurt hier vlak voor mijn neus. De speler van Hoogeveen plaatst de bal uit. En met veel bombardie gaat Hoorna. En dan krijgt de speler van Hoogeveen een rode kaart. Een totaal verkeerde beslissing. Dat echt vlak hiervoor gebeurde. Kon het zien. Totaal niet geraakt worden. Maar dat, ik heb hem, SVV heeft hij ook een paar keer met luide kreten de boel besodemieterd. En nu stinkt de scheidsrechter erin en die stuurt. Oh, en die geeft ook nog een gele kaart aan de begeleider die er wat van gezegd. Nee, scheids, helemaal fout. Totaal verkeerd. Nou, en geel, rood, zo, ja hoor, daar gaan we weer. Ik heb hem gezien en ja, dit slaat nergens op. Echt niet. Men kan wel doen alsof het terecht is, maar het slaat helemaal niks op. Arends heeft de gele kaart gekregen. Volkomen foute beslissing, zonder meer. Ik zag het hier in de verlengde gebeuren. Bal keurig weggespeeld. Hoort met een hoop bombarding tegen de grond. De scheidsrechter was niet in de buurt. Geeft dus 2 rode kaarten. Ja, het is een haantje. Ik heb het in het begin al omschreven met zijn speech richting de aanvoerder van Hoogeveen. Het is gebeurd wat ik verwachtte. Dat een van de spelers de trein zou moeten verlaten. Ja, er komt nog een begeleider van Hoogeveen bij. Nou, maar Hoogeveen verder met 10 man. Stand nog steeds 1-0.
0: En als het goed is, dan is de verbinding weer terug. En dan zeggen ze wel eens mij niet bellen. Maar ik ben blij dat je dat wel gedaan hebt, Henier.
2: Oh, mooi. Ja, ik ook. Ik snap ook niet wat er aan de hand was. In gesprek ben ik niet. Maar goed, 61 minuten gespeeld. Er is van alles gebeurd namelijk. In de 47e minuut wilde Pes een strafschop. Omdat Niek Brinkman neergelegd werd. Scheidsrechter Nieboer wilde daar niets van weten. Daarna een voorzet van Ingmar Reinders op links. Een volley van Robin Okken net over. Daarna opnieuw een voorzet van Ingmar Reinders. En Niek Brinkman die schoot keihard tegen de paal. Even later voorzet van Frank Priet. Kopbal Ezra Meijer gered door Lars Sikken. En in de rebound was het Remmert Verbrugge die naschoot. Even later een enorme kans voor Sweel via Tom Tempelman voor een leeg doel. Schoot de bal naast. Daar kwam Persen heel goed weg. En daarna was het een voorzet van Miek Brinkman. En Robin Hocken, die tikte die bal aan in het lege doel. Want Lars Sikken was al uit positie. En zo werd het dus in de 59e minuut 2-0 voor Persen. En dat was kans nummer 7. Dat was dan ook wel, werd dan ook wel tijd, zou je zeggen. Maar nog geen 2 minuten later is het 2-0 dat terugkomt tot 2-1. Een voorzet van rechts en een kopbal van Simon Epping. En die kopt die bal in de verste hoek. En zo is de spanning weer helemaal terug. Want bij 2-0 dacht je van nou, het is bekeken. Maar dat is absoluut niet het geval. Want Zweel heeft natuurlijk weer moed gekregen door die onverwachte 2-1 eigenlijk. Want zoveel kansen krijgt de ploeg niet. Maar ze zijn wel effectief. Want ze hebben 3 kansen gehad. 1 doelpunt. En dat betekent dus dat Persen weer aan de bak moet. En had het de overwinning of de voorsprong, of de overwinning zou je kunnen zeggen, eigenlijk een beetje in de zak. Maar ja, nu moet het weer aan de bak. Nou, Ingmar Reinders kan het maken. Oh jongen, wat raak je die bal niet goed. Een voorzet van rechts van Milan Jelksma. En helemaal vrij voor Lars Sikken. Raakt Ingmar Reinders die bal niet helemaal goed. En zo gaat hij naast. En dat is kans nummer 8. Voor Persen dat te veel kansen gaat missen nu. En en dan kun je wel eens in de problemen komen. 64 minuten gespeeld. Persen heeft absoluut nog niet gespeeld. Zweel heeft weer moed gekregen door die aansluitingstreffer. Maar Persen leidt nog wel met 2-1.
0: Dan gaan we even terug naar Ruinen, Hoogeveen. Is de rust weer gekeerd, John?
1: Ja, de volgende gele kaart slingert hij al helemaal. Dit wordt een interessante tweede helft, restant dan. Nou, dat komt terug op de andere hierachter van mij ook. Een volkomen belachelijke beslissing was die rode kaart. Maar goed, de speler is inmiddels richting de douche, denk ik. Ja, je moet er maar mee dealen, zeggen ze wel. Nou, hoeveel gele kaarten we inmiddels al hebben. En dit was trouwens de eerste voor Rennen Wolt. En eens kijken wat er nu weer gebeurt. En hij schudt nu weer voor nee, de scheidsrechter. Ja, was toch weer van alles aan de hand. Maar daar wenst hij weer niet voor te fluiten. Bal bij de keeper van Hogeveen. En die speelt hem in daar op Kobers. En eens kijken wat Kobers ermee doet. Speelt hem weer terug. En wordt die bal naar voren gaan. Ja, een stukje toneelspel van meneer Hoorden is knap beoordeeld. Wat heeft hij nou weer gezien? Geeft een vrije bal aan Ruine Wolte. Ik denk dat hij een hoge been van mij van Jamai Kriekjes. Maar goed, je kunt ook hebben over een laag koppen. We krijgen een volgende wissel. Bezuinen eruit en Benita erin. Ja, er zal nog gewisseld moeten worden met 10 man om het wat anders neer te zetten aan de achterkant, denk ik. En Kroesem die of Santi sprak, dat de scheidsrechter net ook even ergens op aan. Nou had je de lichaamstaal van de scheidsrechter moeten zien. Maar gelukkig voor Santing kwam die zonder kaart af. Nou, Hogeveen aan de rechterkant. Daar is Santing in balbezit. Was in balbezit. En nu is het dan Gieseling. En dan gaan we richting de rechterkant. Op, richting het doel. Nou, dat mag dan allemaal wat daar gebeurt. En uiteindelijk glijdt de speler van Hogeveen uit. Dat betekent dat Ruinen eruit kan. Een diepe bal. Goed onder. Ja, dat is toch ook weer overtreding, scheidsrechter. Nou, inderdaad, is alweer genomen door Hogeveen. Nou, het wordt het niet beter op met elkaar allemaal hier. En het zal me benieuwen of het bij die ene rode kaart blijft. Want er zijn al een aantal mensen die staan op geel. En hij gelooft in zichzelf, deze scheidsrechter. Dat bleek al wel in de bestuurskamer. Hij was voorzitter van dit en weet ik het wat. Maar hij gaat fluiten. Is hij één keer stevig? Ja, wel vaker stevig de mist ingegaan nu. Bal over de zijlijn. En gooi voor Ruinen. En we spelen 20 minuten in de tweede helft. Rust weer gekeerd. Stand nog steeds 1-0.
0: Rust weer gekeerd in Ruinen. De spanning weer gekeerd in Persen.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, want het was bijna 2-2. Nog geen 10 seconden geleden was weer zo'n gevaarlijke corner. En daar heeft Persen wel de grootste moeite mee, want die werd ingekopt. Maar Efstra Meijer die stond op de doellijn. En nu is Jurgen Nes aan de andere kant weg en die schiet die bal naast. En Jurgen Nes, ja, dat is dan een invaller. Die is net in de ploeg gekomen. Moet ik even kijken voor wie. Dat weet ik zo niet, maar goed, dat zoeken we wel even uit. Maar dit was wel een, ja, voor beide ploegen weer een enorme kans. Efra Meijer die de bal van de doellijn kopt. En daarna de counter van Jurgen Nes, maar die schiet de bal naast. Zo gebeurt er van alles en is de wedstrijd absoluut nog niet beslist. Want veel komt wat meer in de wedstrijd eigenlijk. Zoals het in de hele eerste helft eigenlijk niet het geval was. Maar het speelt wat meer naar voren. En daar heeft Pesse wel moeite mee. Ook Jesse de Haas hier aan de linksbackpositie, die wat onder druk komt te staan. Daar komt regelmatig gevaar vandaan. En het is toch tijd voor Pesse om toch die beslissende derde dan te maken. Of een overtreding. Een scheidsrechter vindt dat allemaal goed. En wanneer Pesse in balbezit blijft, dat is Robin Okken. Ja, dan gaat de vlag omhoog. En zo is dit buitenspel. Maar het was een... nou, ik vond dat een vrij forse ingreep van Wouter van der Veen op Ingmar Reinders. Maar scheidsrechter Nieboer, ja, die het zo nu en dan toch wel wat moeilijk krijgt. En dat geldt eigenlijk ook voor Pesse. Die moet echt wel aan de bak nu. 68 minuten gespeeld. Maar het leidt nog wel met 2-1.

0: even terug in de tijd met de muziek. En we kijken vooruit naar het eind van de wedstrijd. Maar dat duurt nog even. We gaan naar Pesse tegen Zweel.
1: Ja, Pes heeft het moeilijk hoor met Zweel. Want Zweel wordt beter na die 2-1. Ja, hebben ze moed gekregen. En ook door die aantal wissels is er ook niet slechter op geworden. En nu is Zweel weer weg aan de linkerkant. Maar dit keer is het Sven Evenhuis die ertussen gaat staan. En nu gaat Pes weer wisselen. Mike Bruinenberg komt erin. Want ik denk dat Ingmar Reinders toch te geblesseerd is om verder te gaan. Ja, inderdaad. En dus dat, ja, dat wordt nog een heel kwartiertje, denk ik, voor Pessel. Want de Zweel is een beter ploeg, had me daar toch een beste kans net. Een ouderwetse scrimmage. Toen ik dat vroeger op de lagere school een keer zei, toen lachte de leraar mij uit. Maar goed, dat was een inderdaad een scrimmage voor het doel. En daar kwam Pessel heel goed weg, dat uiteindelijk die bal er niet in ging. En dat scheelde heel erg weinig. Nu dan Zweel weer weg aan de linkerkant. Wat is Pessel toch allemaal aan het doen? Het geeft veel te veel ruimte weg. Nu hebben ze geluk dat de vlag omhoog gaat en de scheidsrechter het overneemt. Het is buitenspel. Maar Pessel zit in de problemen. Het speelt lang zo lekker niet meer als daarvoor. En Zweel die gaat op jacht naar de 2-2. En of dit zo doorgaat, dan gaat hij nog follow.
0: Dan gaan we dat afwachten en we gaan dan ook even kijken, uiteraard, waar we de hele middag al naar kijken. Een scrimmage net bij Pesse, gewoon voor een doel. En ja, het leek erop dat er bij Ruine Hogeveen wat scrimmages waren op het veld onderling.
2: Wat zei je?
0: Het lijkt erop dat er bij Pesse, bij Ruine tegen Hogeveen, niet alleen scrimmages zijn voor het doel, maar ook overal op het veld een beetje.
2: Ja, het is... Wat dat betreft is het niet vriendelijk in het veld. En nogmaals, dat komt, daar blijf ik bij het optreden van de scheidsrechter. Dat is een merkwaardige fluitist, moet ik zeggen. Aan de kant van Ruinen komt Bruins erin voor Hollings. En bij Hogeveen is Jonkman voor Eibrink gekomen. En die greep naar zijn hamstring. Dus dat zal een blessure, als gevolg van een blessure wisselen. Zijn. Nou, eens kijken, Hogeveen probeert het wel, heeft ook wel dreiging, maar Ruinen krijgt natuurlijk steeds meer de ruimte en dat probeert men wat meer druk op de ketel te krijgen richting het doel van Hogeveen, maar dat lukt nog niet zo, behalve dan dat de bal diep gaat en dat Hogeveen helemaal over de helft van Ruinen staat. En dat die verdedigende acties hebben we vaker gezien aan de Ruinenkant. Heel steeds sterk in elkaar. En ik denk dat het als gevolg van de eerste wedstrijd is, heb ik net ook al gezegd, dat men een boel zo nu neerzet en dat men afwacht en dan wel ziet. Want men is in de eerste instantie dik op de snuffert gegaan in de eerste wedstrijd. Nou, wat krijgen we nu? Een corner. Cadeau voor... Nee, de keeper houdt hem net bij de cornervlag in. En dat is de keeper van Hogeveen. Praat in dit geval over. Hele rare terugspeelbal van een speler van Hogeveen. Dat de keeper helemaal naar de cornervlag moest rennen om hem erin te houden en geen corner weg te geven. En dan mag Hogeveen uiteindelijk dan ook nog ingooien. Nou, dat is een knappe prestatie van de keeper van Hogeveen om dat eruit te slepen. Daar komt Ruinen weer door middel van Hoorn. Bal gaat opnieuw over de zijlijn en opnieuw mag Hogeveen ingooien. Maar hij is op dezelfde plek. Maar ja, voorlopig als je gaat gooien bij je eigen cornervlag, zit je niet voor het doel van Ruinen. En daar zal de bal toch naartoe moeten. Wil je nog wat presteren? Daar gaat dan de Santing de bal ophalen. Santing gaat richting de middenlijn. Heeft hem richting de middenlijn gegeven. Aan de rechterkant is het dan Jonkman draait naar binnen. Dat is op Kovers. Kovers gooit de bal naar de linkerkant. En de bal wordt onmiddellijk doorgetikt daar door Post. En dat is dan Geeseling. Gooit hem voor doel. En daar was de vrije kans voor Jonkeman. 4 meter voor de keeper, kreeg hem voor de voeten. Maar je had hem behoorlijk ver over doel. En daarnaast, ja, als je zulke mogelijkheden laat liggen, krijg je het wel heel moeilijk. Heb je eindelijk een vrije bal om in te koeien. En gebeurt hij niet, wordt hij naast gepoeien. Gespeeld hier nu 32 minuten in de tweede helft. En er staat nog steeds 1-0.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. En tot zover het nieuws. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de

0: kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
1: Dit is Robert Griesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.